Hanter kon vloa kon a diskon houplat a vouen oma baden kalondigor irio, kar ben emberne e vo dalchet vant on braz a liden e hanter kon vloa houplat kastel gorjur e vez war le renou brodreger baoe nante kon hoezeg a triugen e gadifi kastel an eik gorju e vere vrek. Bendisadon ne mar gwell ne gad a beb sortud ne barze kaouan a moal chaplin, messager léar Elias le breton Philippe Berthou aga melardor ne evo plijor dur force pegemen. Ad ne he deud a zonj din reider da chilou mouez ifi kastel lag emoa. Moa bet tro da tersi un nebeud bloave chouzo me mestra. Vikoze al divar ben ar gwerjou, divar ben ar honta denou, divar ben ar han a diskant, se tu pez avo kleven, ne ga den den aga gar evro, aga gar iez, aga gar kan a ie, ifi kastel gant om, ne na baden kalondi igor.